Uit de bloemenkrans op mijn hoed vallen met de tijd witte blaren. En de bittere blaren van mijn woede vermengen zich met mijn haren.